0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroepland van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Flip Twitch.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Karen Olesen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderterhuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beuchem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Rodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Karen Olussen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderthuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland... Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Optikool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1973, vader Abraham samen met Wilma. Zou het erg zijn, lieve opa? Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en af en toe een uitstapje naar de jaren 70. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. 1966, The Lovin' Spoonful, Summer in the City.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroep Land van Kuik.

11 Spoonful, 1966, Summer in the City. Eenzaamheid bij ouderen is een sociaal probleem dat wereldwijd aandacht krijgt. Het verwijst naar het gevoel van emotioneel en sociaal isolement dat oudere mensen ervaren wanneer ze onvoldoende contact hebben met anderen en een gebrek aan betekenisvolle relatie ervaren. Wat zijn de gevolgen van eenzaamheid en hoe kunnen we het tegengaan en wat kunnen wij daarmee bijdragen? Lanoui van Adamo uit 1965.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

1975, Joost Nuissel. Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben. En daarvoor 1965, Adamo met La Nuit. Met de volgende tips die we nu gaan geven in dit uur, hopen we te helpen bij de eenzaamheid. Moedig ouderen aan om deel te nemen aan sociale activiteiten zoals seniorengroepen, hobbyclubs of lokale evenementen. Dit biedt kans om nieuwe mensen te ontmoeten en gemeenschapsbanden.

Media. Dit opent de deur naar digitale communicatie, videochats met familie en vrienden en online gemeenschappen. 1961, Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door.

1959 in het Piaf met Milord. En daarvoor hoorde je I'm Gonna Knock On Your Door van Eddie Hodges. En dat was een opname uit 1961. Moedig ouderen aan om zover dat kan actief te blijven. Door bijvoorbeeld te wandelen, tuinieren of deel te nemen aan lichte lichaamsbeweging. Regelmatige lichaamsbeweging kan het welzijn en de stemming verbeteren. En biedt kansen voor sociale interactie zoals wandelgroepen. En organiseer regelmatig gezamenlijke maaltijden, waar ouderen met anderen kunnen samenkomen om te eten en te praten. Dit kan in een gemeenschapscentrum, een lokaal restaurant of zelfs bij iemand thuis plaatsvinden. En zorg ervoor dat ouderen zich bewust zijn van de beschikbare ondersteuningsdiensten, zoals de aanvullende mantelzorg van Senior Service. 1976, Corrie, ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

1969, Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. En Corrie zong in 1976, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dan nog dit. De vaste thuishulp van Senior Service gaat graag met de senioren op pad. Voor het bieden van begeleid vervoer kunnen ouderen gemakkelijker deelnemen aan sociale activiteiten en uitstapjes. En neem de tijd om naar ouderen te luisteren. Toon oprechte interesse en vraag naar hun ervaringen en verhalen. Een gevoel van erkenning en verbondenheid kan helpen bij het verminderen van eenzaamheid. We gaan luisteren naar de Rocco Granata. Het jaar 1959 met Marina.

1959, Rocco Granata met Marina. En dan dit. Een goede vriend van mij is deze week 90 jaar geworden. Hij was programmamaker bij Radio Weert en heeft de afgelopen jaar zelfs nog een roman geschreven. En dat boek heet Een Vreemde Ontmoeting. Inderdaad, en dat met 90 jaar. Wiel, van harte gefeliciteerd en hier is een passend plaatje voor jou.

En die Christiane in 1943 met Oude Taaie en het plaatje van de man waar ik dit voor draaide. 90 jaar, hij is zelfs nog ouder dan dit stukje muziek. We gaan naar de Spiks en de Specs. En dat wordt gebracht door de Bee Gees in 1966.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Een zwoele, zotte zomer. Nat King Cole heeft in de jaren 60 het liedje Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer gezongen. Het liedje is pure nostalgie naar de zomers van toen. In hetzelfde jaar, 1963, heeft Tony Vos er nog een schepje bovenop gedaan door de Nederlandse versie Een zwoele, zotte zomer de eter in te gooien. De zomer van 1963 was trouwens nat, somber en aan de koude kant. In schril contrast met de huidige zomer, die historisch warm, zonnig en droog is. Ook waren er in 1963 in Nederland nog vrijwel geen festivals, terwijl er nu in augustus al meer dan 100 festivals zijn, zoals Loveland, Lowlands en Dekmantel. Nu ga ik niet naar festivals, maar ik heb wel af en toe gekeken naar de sporten op de tv met de ventilator in mijn nabijheid. Velen hebben genoten van de sportzomer. Maar ik heb dikwijls puistjes in mijn nek gekregen van het wereldkampioenschap voetbal met Infantino en Trump. Nederland was vooraf al wereldkampioen, want op papier klopte alles. Ik heb mij geërgerd aan het pretentieloze voetbal van onze sterren, tikje naar achteren, tikje opzij met Frenkie als regisseur. Positief was het optreden van de voor mij onbekende Crescencio Somerville, die door enkele sprintjes en een gescoorde goal een contract gekregen heeft bij Al Hilal. Deze club heeft wel aan West Ham United een bedrag van 68 miljoen over moeten maken. Somerville gaat er 17 miljoen per jaar verdienen om in een zandbak te spelen. En dat stuit me dan weer tegen de borst. Een ander evenement was de Tour de France. Urenlang moet je dan naar de buis kijken zonder dat er iets gebeurt. Alleen op het einde wordt het spannend. Ik heb wel genoten van de sprint in de 9e etappe en de spetterende slotetappe. Mathieu van der Poel heeft beide etappes gewonnen en vooral de finish in Parijs was stollend spannend. Ik heb me deze zomer niet geërgerd aan de geldverspillende Grand Prix racerij, het gekreun bij de diverse tennistoernooien, de elitaire paardensport, hockey met een stokkie, atletiek, roeien en volleybal, omdat ik niet gekeken heb. Ik verlang terug naar een lekkere luie, niet te warme zomer met een pilsje in de hand en een goed boek. Was getekend Baris.

1977, de migra's in de vreemde. Is trouwens al een heel oud liedje uit 1937 of 38 van August de Laat. Maar natuurlijk weer opnieuw uitgebracht. In de vreemde heette dat. En daarvoor de Kilimee Hawaiians uit 1956 met Zuidzeewellen. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroep Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt er een plaatje klaar van Jewel Akins uit 1965, The Birds and the Bees.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Klusbedrijf JSW.
5: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Erco.
5: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
4: Klusbedrijf JSW.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos met meer dan voor u tussen.
1: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad, Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Karen Olussen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderthuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Omroep. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
13: Land van Kuik. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 9.
1: Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Echo.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl. Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
10: Land van Kuik. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

Een hele goede middag en van harte welkom bij weer 2 uur vol muziek, herinneringen en mooie verhalen. Het is vandaag zondag 2 augustus en het is een datum waarop in de geschiedenis heel wat gebeurde. Zo begon op 2 augustus 1999 de Golfoorlog met de inval van Irak in Kuwait. En op deze dag in 1776 werd de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring officieel ondertekend door de eerste afgevaardigden. En op 2 augustus 1922 overleed Alexander Graham Bell, de uitvinder die de ontwikkeling van de telefoon voorgoed veranderde. Vandaag staat 1 band centraal. Dave D, Dozie, Biggie, Mick en Titch. Ik noem hem straks regelmatig de jongens, want die naam is zo lang. Zonder twijfel mijn favoriete 60s band. En vorige maand namen we afscheid van John Diamond, beter bekend als Biggie. En dat is een mooie aanleiding om vandaag gewoon eens uitgebreid stil te staan bij de muziek van deze geweldige Britse groep. We bladeren ook terug naar de Nederlandse top 40 van 30 juni 1966. En na de klok van 1 verwelkomen we Karin Olesen van Peuple du Monde in de studio. Met haar praten we over de activiteiten van de stichting. Ze is onlangs in Benin geweest en we zijn zeer benieuwd hoe het daar bevallen is en wat ze allemaal te zien kreeg. We bellen verder met Huub Toner rond de klok van 11:15. Met hem bespreken we onder andere de samenvoeging van het zaterdag en zondag voetbal in de tweede en derde klasse KNVB. We hebben het over de eerste paar oefenwedstrijden die wij zien die al op het programma staan. En verder kijkt Huub, waar gaat hij naar kijken vanmiddag om 6 uur? Waarschijnlijk wel. De KNVB-beker. Nee, de winnaar van de KNVB-beker tegen de landskampioen. Het goeie hoort het straks allemaal. Kortom, 2 uur lang de mooiste muziek. Vandaag dus in het teken van een groep die misschien niet altijd dezelfde erkenning heeft gekregen als de tijdgenoten als de Beatles, Kings of the Hollies. Maar die in de tweede helft van de jaren 60 een indrukwekkende reeks hits op haar naam zetten. Een groep met misschien wel de opvallendste naam uit de popgeschiedenis. Dave D, Dozie, Biggie, Mick en Titch. Aanleiding, zei ik al, dat is het overlijden van John Biggie Diamond op 5 juli. In de maand juli had ik geen uitzending en vandaar dat ik er ook niet op terug kon komen. Dus dat doen we nou gewoon een maandje later met terugwerkende kracht. Wie de groep alleen kent van de groothits, die denkt misschien dat Dave D altijd te speel was. Maar de kracht van de band zat juist in het collectief. En de 5 mannen hadden allemaal een eigen persoonlijkheid, een eigen bijnaam en vooral een heel eigen rol op het podium. En hun producers Ken Howard en Alan Blakely die maakten daar slim gebruik van en zetten die bijnamen zelfs in de groepsnaam. Zo zat ze altijd meteen herkenbaar werden. We beginnen met een nummer uit de periode nadat Dave D de groep verlaten had. Eind jaren 60, 69 zelfs. De overgebleven 4 gingen verder onder de naam DBMNT. En in Tonight Today, hun enige grote hit, hoor je heel goed hoe belangrijk Biggie was. Hij verzorgde de tweede stem in het nummer. De eerste is van Dozie en de derde

0: En aan de telefoon hebben we Huub Tonen uit de Boksmeer. Huub, goedemiddag.
1: Ja, Herman, een hele goede middag. Eens gelijk. Fijn dat het programma Plein 33 wat druk is.
0: Ja, we hebben er een maand uitgelegen.
1: Ja.
0: Een maand waarin van alles gebeurd is waar we het niet over gaan hebben. Maar waar we het wel over gaan hebben, Huub. Proficiat met de winst bij het toerspel in België.
1: Ja, dankjewel.
0: Niet alleen?
1: Nee.
0: En wie was jouw maat die ook mee geholpen heeft?
1: Geert van Rij.
0: Nou, dat is perfect. Want ja, het is een heel mooi internationaal toerspel. Waren dan de grootste, ja, de nummer 1 geweest. Ben nooit eerder gehaald, denk ik, of wel?
1: Nee, nooit eerder gehaald.
0: Nou, dat is genieten.
1: Ja.
0: En ik denk dat je er nog wel wat maanden van mee zult genieten, of niet?
1: Nou, natuurlijk.
0: Zeg, Huub, we gaan het hebben over voetbal.
1: Ja.
0: Allereerst eventjes het zaterdag en zondag voetbal, de tweede, derde klasse. Ja, dat wordt nou zaterdag en of zondag.
1: Ja, ik heb al gezien, dat heeft voor mij natuurlijk enorme consequenties. Wat JVC betreft, betekent dat die wedstrijd om 6:00 gespeeld kan worden op zaterdag.
0: Als ze geluk hebben.
1: Ja, als ze geluk hebben, als de tegenpartij daarmee instemt. Maar dan kan ik dus niet meer naar de thuiswedstrijd van UD19 en Gemert toe om 6:00.
0: Het is kortom huilen met pet op.
1: Ja, dat is heel jammer. Ik vind het echt heel jammer, want... Ja, JVC is de enige zaterdagclub. En die hebben ze dan gezegd bij alle zondagteams.
0: Heel apart is dat.
1: Ik snap niet dat de KNVB het eigenlijk gedaan heeft.
0: Ja, wie snapt het wel? De KNVB zelf misschien.
1: Ja.
0: Ze zeggen dat de reisafstanden minder worden, maar er wordt ook wel van alle kanten gezegd dat dat niet zo is. Ik ga de loop van de dag, de komende 2 uur, ga ik de bekerwedstrijden doornemen. Dat doen we nou niet, maar we nemen wel 2 wedstrijden door jouw eerste mogelijkheid tot het bezoeken van amateurvoetbal. Dat is volgende week zaterdag om 5:00 UD19 tegen Gemert.
1: UD19 tegen Gemert?
0: Ja, aha. Een oefenwedstrijd.
1: Een oefenwedstrijd.
0: En om 6:00 Volharding tegen SV United.
1: Oké. Okay. Daar ja, zijn ik nu... heb al gezien, ik heb er staat aan het programma uiteraard op teletext. Ik heb al gezien, 15 augustus speelt Udi zijn eerste thuiswedstrijd om 6:00 tegen Excelsior Maassluis. Die zijn gedegradeerd uit de tweede divisie. En Gemert moet dan uit naar Rijnvogels. Dus dan wordt mijn eerste wedstrijd van dit seizoen, ja, op die oefenwedstrijd na voor de competitie dan.
0: Ja.
1: Dan wordt Udi tegen Excelsior Maassluis.
0: Voor de competitie, maar ja, Udi Gemert.
1: Ja, natuurlijk. Die missen.
0: dat kan niet fout lopen.
1: Nee.
0: Ik zit even te kijken. Ja, ik kan wel een paar dingen nog even van de indeling. Ik zit de mooiste wedstrijd ertussen uithalen. Even kijken. Dat is zondag 30 augustus trouwens pas, hè? De beker.
1: 13 augustus.
0: 30.
1: Oh, 30 augustus.
0: 30
1: ja, ja.
0: augustus. Dat is erg laat. Ja. Ik kan nog niet zeggen dat er één echt tussenuit springt. Dat ik zeg van nou, dat is nee, zomer van Harding misschien.
1: Ja.
0: Maar daar nee, hebben we
1: al,
0: dan...
1: Is er al wel gelood tussen die clubs?
0: Ja, ja.
1: Boom en Mil en...
0: ja, die zijn allemaal bekend. Ik neem ze in de loop van de middag tot 2:00 komen ze nog even voorbij. Want het is natuurlijk een heel rijtje.
1: Ja, ja,
0: want
1: dat snap ik.
0: We hebben tegenwoordig een heel land van Kuik. Met een hele hoop voetbalclubs. Dat zijn trouwens 2 clubs die niet meedoen aan het bekertoernooi. Ja, dan moet ik eventjes UD19 en zo niet... En Volharding niet meetellen, want... Nee, Van Harding wel. UD19 niet en Gemert ook niet. Want die speulen zo hoog dat ze niet bij deze beker meedoen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Wie niet meedoen en zich teruggetrokken hebben, of in ieder geval niet aangemeld, zijn Holthees en Menos.

0: AZ stand houdt en er een spannende wedstrijd van kan maken. Want ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Dat hoop ik ook. Kijk, bij PSV die hebben dan Mijnand van AZ erbij gekregen.
0: Ja, erg hè.
1: Ja.
0: Dat tenminste voor mij dan, hè?
1: Ja, zeker. Want dat was voor AZ een hele goede speler.
0: Dat was vorig seizoen. Hij zou eigenlijk al een seizoen eerder naar PSV zijn gegaan. En die hield AZ tegen.
1: Ja.
0: Of het daardoor kwam dat Mijnands pas in de tweede helft van de competitie op dreef was. Ja, dat zal altijd een vraagteken blijven.
1: Ja. We zullen zien wat het wordt. Het is,
0: 6 uur begint het.
1: 6 uur.
0: Dus dan gaan we kijken met z'n allen.
1: Ja, gaan we zeker kijken.
0: Je hebt een verzoekje ingediend. En toch nog wel een plaatje wat een beetje Tour de France is, hè?
1: Ja, ja.
0: Charles Aznavour, Mes et Merde. En die draaien we voor jou. Geniet ervan. Ja, en,
1: hartstikke fijn. Dankjewel, Herman.
0: We spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Prima. Houdoe. Maar zoals ik al zei, Charles Aznavour, Mes et Merde.

Charles Aznavour, Mes et Merde. We gaan niet alleen muziek uit de jaren 60 draaien natuurlijk, want we gaan ook naar recentere muziek. En eentje daarvan is eigenlijk een hit uit de jaren 80 en die is toch weer in 2024 een grote hit geworden van Cyril in dit geval, Stumbling In. En daarna gaan we luisteren naar Hold Tight en daar heb ik nog wat over te vertellen.

En zoals ik al zei, hebben we vandaag 2 uur lang tussen de bedrijven door Dave Didozy, Biggie Miggentich. En dat heeft alles te maken met het overlijden van het laatste nog actieve lid van de groep, Biggie, op 5 juli jongstleden. We hadden als eerste een nummer van Dozy, Biggie Miggentich, waar met name Biggie ook het tweede stem erg groot aandeel had. We gaan terug nu naar 1966, want daar begon het eigenlijk mee met de band. En dan komen we uit bij een nummer waarmee werkelijk alles op zijn plaats viel. Het nummer Hold Tight. Vreemd genoeg in Nederland geen hit. Bijna het enige land in de hele wereld waar het geen hit geworden is. Het is een van de platen die je onmiddellijk herkent. Het stampende ritme, de energieke zang en een refrein dat na bijna 60 jaar nog steeds blijft hangen. Het was de definitieve doorbraak van de groep in Groot-Brittannië en helaas dus in Nederland geen succes. Grappig genoeg, we kregen het nummer tientallen jaren later een tweede leven, want regisseur Quentin Tarantino gebruikte Hold Tight in zijn film Death Proof uit 2007. En daardoor ontdekte ook jongeren muziekliefhebbers de band. Het is het mooie van films. Een goed gekozen soundtrack kan een nummer ineens weer heel actueel maken. Hold Tight.

0: Je weet hoe laat het is. Plein 33 zet de toon voor jouw zondagmiddag.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Karen Olesen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kindertehuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de stroom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 ben ik, Jan Deben, je bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. In afslag LVC, aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En ik neem een lekker muziekje mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

Perfect Day van Lou Reed. We hadden juist Holtijd gedraaid van de jongens en we gaan natuurlijk naar de opvolger luisteren. En die opvolger die kwam er, want eind 1966 verscheen Bandit. Muzikaal een heel ander nummer, waar Holtijd nog stevig op beatmuziek leunde, kozen Howard en Blakely, de tekstschrijvers, nu voor een mediterrane sfeer, geïnspireerd door de muziek uit de film Zorba, The Greek. En voor het karakteristieke bouzouki-geluid werd overigens geen echte bouzouki gebruikt, maar een elektrisch versterkte mandoline. De plaat werd een enorme hit in Europa. In Groot-Brittannië bereikte Bandit de tweede plaats in de hitparade. En dat was nog opmerkelijker, omdat je bedenkt dat de BBC het nummer nauwelijks draaide. Vanaf het moment dat hij geboycott werd, steeg hij naar nummer 2. En ook in de Verenigde Staten ontstond ophef voor het liedje en tientallen radiostations weigerden de originele versie te draaien. En de platenmaatschappij besloot toen om een aangepaste tekst op te nemen, speciaal voor de Amerikaanse markt. Dat was in die tijd wel heel bijzonder. In Nederland werd hij gewoon nummer 4.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Alex Warren met Fever Dream, een aantal weken terug. Wekenlang op nummer 1 gestaan. Ik kwam zelfs binnen op nummer 4 in de top 40. We gaan naar een andere plaat. We gaan weer terug naar Dave DiDozzi. Biggie McIntyre. Als je de Britse hitlijsten bekijkt, dan lijkt het alsof The Legend of Xanadu hun absolute hoogtepunt was. Maar in Nederland ligt dat toch net even anders. Hier was Don Juan, misschien wel hun populairste plaat. Het nummer verscheen in 1969, in een periode waarin de muziekwereld wel heel snel veranderde. De Beatles gingen een andere kant op, Led Zeppelin meldde zich, Creedence Clearwater Revival brak door en ook de popmuziek werd serieuzer. Maar de groep, de jongens bleven doen wat ze goed in waren. Compacte popsongs maken met een flinke dosis humor, avontuur en theatrale arrangementen waar Don Juan perfect bij paste. Het vertelt het verhaal van de legendarische vrouwenversierder, verpakt in een melodie die meteen blijft hangen. In Nederland werd het hun grootste hit en voor veel luisteraars is dit zelfs dé plaat waarmee ze de band leerden kennen. Het is eigenlijk jammer dat de plaat internationaal een beetje ondergesneeuwd raakte, want daardoor werd het in hun live concerten nooit gespeeld. Muzikaal hoor je de band volledig op elkaar ingespeeld. De samenzang, de gitaarpartijen van Bicky en Titch en het strakke drumwerk van Mick maken het tot een van de mooiste opnames. Voor de Nederlandse fans heeft deze plaat ook nog een heel bijzondere plaats gekregen. Nummer 2.

The Shoes met Osaka, hun grootste hit. Zelfs in Italië bereikt het de hitparades. We komen nu bij een titel van David Idozie, Beaky Megantage. Een titel die echt nergens op slaat. Zabadak. Want toen die single eind 67 verscheen, vroegen veel mensen wat betekent het eigenlijk. En het antwoord is helemaal niets. De Ken Howard en Alan Blakely hadden gewoon een fantasiewoord gebruikt. Wat lekker in het gehoor lag. Wat een beetje perfect paste bij de mysterieuze Afrikaanse sfeer van het nummer. Het nummer is een knap opgebouwde popsingle. De spanning wordt langzaam opgebouwd. Eerst de fluisterende coupletten, dan het uitbundige refrein. En tussendoor hoor je weer die herkenbare samenzang, waarin ook Becky een belangrijke rol speelt. Juist dat soort details maakte Dave Idozie Beaky Megantage iets anders en veel beter dan andere beatgroepen uit die tijd. Internationaal was Zabadak een groot succes en in Canada bereikte het zelfs de eerste plaats. En zelfs in de Hot 100 in de USA reikte het tot de een plaats. Ik weet niet hoe, maar het was in ieder geval geen top 50. Zabadak.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Davri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DavriTechniek.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

En de tweede uur van Plein 33 is begonnen. Zometeen praten we met, niet met Karen Olesen, maar sinds kort is het Karen Elise Olesen, hoor ik zojuist. Dus daar moeten we dan natuurlijk even aan wennen, dat we dat straks ook in de publicaties goed gaan doen. Wij gaan verder met Dave Didozi, Bicky McIntyre, want dat is deze twee uur een beetje centraal vanwege het overlijden van Bicky John Diamond op 5 juli. En we komen bij het absolute meesterwerk van de band. Wie dit nummer niet kent, die heeft onder een steen geleefd. In 1968 verscheen The Legend of Xanadu, een plaat die echt alles heeft. Een onweerstaanbare melodie, een spannend verhaal en een productie die zijn tijd ver vooruit was. Het nummer is gebaseerd op de mythische stad Xanadu uit het gedicht Kubla Khan van Samuel Taylor Coleridge. Geen onderwerp dat je direct in de hitparade verwacht, maar Ken Howard en Alan Blakely die maakten er een avontuurlijk popverhaal van. En tijdens het optreden verscheen Dave D zelfs als een soort Romeinse gladiator op het podium, compleet met de zweep. Het paste helemaal bij het theatrale karakter van de groep. Voor de band betekende The Legend of Xanadu het absolute hoogtepunt van hun carrière. Het werd een enige nummer 1 hit in Groot-Brittannië, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren. En toch bleef de groep zichzelf geen capsones, geen sterreduzes. 5 jongens uit Salisbury, Engeland, die plezier hadden in muziek en die met iedere nieuwe single weer iets anders durfden te proberen. Misschien is dat ook wel de reden waarom hun platen nog steeds zo fris klinken. Hier is The Legend of Xanadu. En daarna gaan we praten vanuit Mondo Lokaal met Karen Elise Olesen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Karen Olesen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderthuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de stroom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Mondo Lokaal. Een stichting die zich inzet in het Land van Kuik voor internationale samenwerking.
2: En we hebben te gast Karen Olesen. Nee, Karen Elise Olesen. Goedemiddag, Karen. Hi, Elise.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik moet er ook nog even aan wennen. Hoe is het gekomen dat er in één keer Elise bij kwam?
3: Nou, ik heet Karen Elise Olesen. En onderweg, op mijn tour rond de wereld, heb ik eigenlijk de middennaam verloren. En mijn nieuwe buren ontdekten dat ik altijd in Denemarken Karen Elise genoemd werd. En ze zagen, dat moet terugkomen. En van toen af word ik nu Karen Elise.
2: Karen, er zit geen streepje tussen. Het is...
3: Nee, geen streepje. Dat is gewoon mijn tussennaam. Maar omdat in Denemarken heel veel Karen zijn, is Karen Elise wat duidelijker, vooral op school.
2: Ja. Je bent net terug uit Benin. Ja. Wat was het eerste wat jou opviel toen je weer op dat terrein van Maison L'Espoir kwam?
3: Nou, de eerste die je opvalt is dat de sowieso best veel nieuwe kinderen waren, kleintjes.
2: Hoe lang was het geleden dat je er geweest was?
3: Het is meestal een half jaar tussen. En ja, veel kleintjes die ook heel anders reageert op mij, met grote ogen.
2: Wie is dat?
3: Wie is dat nou? Ze hebben natuurlijk van mama Karin en het bestuur was mee deze keer ook gehoord. En dan komt ineens zo'n hele groep. Maar wat me ook opvalt is dat we een hele grote groep hebben die nu op middelbare school zit, die groot, behulpzaam en heel anders tegenover ons staan. En dat is prachtig om te zien.
2: Maar wel positief, denk ik.
3: 100% positief. Heel vriendelijke, beleefde jonge mensen. En ja, en dat is gewoon een warm bad.
2: Ja, goed. Ik denk op het moment dat jij weer vertrok, dat de vriendelijkheid een stuk minder werd in één keer. Want ze bleven natuurlijk vriendelijk omdat het bestuur kwam.
3: Ja.
2: Of waren ze echt enthousiast? Ik bedoel daarmee, ze zijn vriendelijk als je komt, maar ja, dan zien ze je ook. Maar op het moment dat je weg bent, ja, moeten ze ook vriendelijk zijn. Hè?
3: Die kleintjes, die zijn gewoon heel erg enthousiast. Dat is spannend, er komt weer mensen, ja, en er gebeurt wat. Maar ja, die grote kijken even, ja, dat is wel even een invasie van mensen uit Nederland. En even, wel heel vriendelijk en beleefd, maar 2 stappen terug. En binnen een paar uur zitten ze weer op schoot.
2: En dan zijn ze zichzelf.
3: Ja.
2: Waren er nog ontwikkelingen waarvan jij dacht, nou, hier doen we dit nou al die jaren voor?
3: Dat is, nou, die ontwikkelingen zag ik vooral toen ik aankwam, of wij aankwamen in de hoofdstad. Daar ontmoetten wij ruim 20 jonge mensen die daar studeren en werken. Dus jonge mensen van ons. En als ik die mensen zie, dan valt het me op hoe ongelooflijk veel wij hebben kunnen betekenen in hun leven.
2: Daar doe je het dan voor eigenlijk.
3: Daar doe je het voor. En dat is prachtige jonge mensen die studeren, die werken, die buffelen maar door. En dat is een zwaar leven daar. Maar ik ben zo trots op ze dan.
2: Ja, welke kinderen of oud-bewoners heb je na de reis, of op de reis, in Benin het meeste verrast? Waren dat diegenen die op het vliegveld stonden die het resultaat waren van alles?
3: Nou, dat is natuurlijk altijd een paar die erg opvalt. Maar dat is ook omdat ik hun geschiedenis ken. En dan denk ik, hoe kwam jij dat kinderthuis binnen? Een gebroken klein mens. En ik zie ze nu, jonge mensen die zo zelfverzekerd, zo hard werken, zo positief in het leven staat. En de kracht van die jonge mensen, dat valt me echt het meeste op.
2: Denk je dan ook, op het moment dat je die kleine kinderen ziet die je dan ook voor de eerste keer ontmoeten en die heel enthousiast zijn, denk je dan ook, hoe zou het daarmee aflopen? Zou het net zo fijn lopen als het met de eerste generatie is? Want hoe lang doen we? 20 jaar al, dacht
3: ik. Ja, ik zit er in überhaupt 22 jaar, maar de kinderhuis is tegen 20 jaar. Ja, dat denk ik wel. En eigenlijk moet ik toegeven dat elke keer dat ik al die kleine mensen zie met al hun problemen die ze net achter zich, geen ouders,

Je mocht kiezen en je hebt gekozen voor My Angel Malaika van Harry Belafonte en Miriam Makeba. Het is een heel rustig nummer, moet ik even tegen de mensen zeggen. Want als je denkt, er is niks te horen, jawel hoor, het is er. En heel mooi.

0: Harry Belafonte, Mnea Makeba met My Angel Malaika. Karen Elise Olissen is de gast bij ons in de studio. En namens Mondo Lokaal, want Karen Elise, je bent ook lid bij Mondo Lokaal.
1: Ja.
0: Belangrijk, het lidmaatschap?
1: Superbelangrijk, heel belangrijk. Mondo Lokaal doet ongelooflijk veel mooi werk. En daardoor hebben we ook interactie met elkaar, alle die kleine projecten in de land van Kuik. En wij leren veel van elkaar ook.
0: Ja, alle goede doelen, alle kleine goede doelen, zoveel als mogelijk, die zijn lid van Mondo Lokaal. En jullie komen 1-2 keer per jaar bij elkaar om onderling uit te wisselen.
1: Ja, en daar worden activiteiten ondernomen door Mondo Lokaal. En daar kunnen we meedoen als we tijd hebben, als het ons lukt. Nee, er wordt heel veel gedaan via Mondo Lokaal.
0: Bij deze Mondo Lokaal, gesitueerd in Boksmeer. En het geldt voor het hele land van Kuik. Je hebt een goed doel, wat klein is, maar wel overzichtelijk natuurlijk. En je kunt geld gebruiken en je wilt met anderen sparren. Word dan gewoon lid van Mondo Lokaal. Kijk even op internet, mondolokaal.nl. En daar zie je alles staan hoe je kunt aanmelden. Karen Elise Olissen, vorig jaar hebben we jou al in de studio. Toen hadden we het over de zelfredzaamheid van Benin. Van de scholen die daar zijn en de kinderen. Ja. Welke concrete stappen zijn hierin al gezet de afgelopen jaar?
1: Nou, afgelopen jaar is het eigenlijk voortzetten van wat we al hadden.

0: neergezet. Natuurlijk, de landbouw bouwen wij ontzettend veel op. Nieuwe machine, ontwikkelen van gewassen. Zo, dat is een continu voortzetting van om zelf redzaam te worden. Vooral in eten en dieren, eieren, noem het maar op.
1: Ja, want de kinderen die er bij jullie zijn, die zijn niet alleen in de schoolbanken, maar die doen meer.
0: Ja, daar moet je vooral denken aan de moestuinen en kippen houden en zo. Ze hebben allemaal taken. En de moestuinen zitten bij de kinderthuis. En dat is ontzettend belangrijk dat ze ook leren hoe eten we? Waar komt het eten vandaan? Dat komt uit een koe, dat komt uit een ei, komt uit een kip. En de moestuinen moeten ze leren onderhouden en zaaien. Zo, dat is een heel belangrijke stap in hun ontwikkeling. Ook om zelfstandig te kunnen bestaan buiten het tehuis. Dus opleiding is niet genoeg. Omdat daar moet je echt ook je eigen gewassen kunnen. Weten wat je doet met de landbouw of kippen, noem het maar op.
1: Welke kinderen kunnen zich bij jullie melden? Want niet iedereen kan komen, denk ik. Want jullie zetten toch niet voor iedereen de deur open? Die bij de school
0: ook,
1: willen.
0: Ja, duidelijk. Wij werken met de gemeente, Abomey, waar we zitten. En alleen kinderen zonder ouders kunnen zich melden bij ons. Maar ze melden ze nooit direct. Dat kan niet. Omdat dan... Ja, dat gaat niet goed.
1: Dan wordt het te veel.
0: Ja, zij moeten weer de gemeente worden de gemeente gaat toetsen of het wel klopt dat ze zonder ouders hun hele wat is gebeurd in hun leven. Dan worden ze op een wachtlijst gezet en dan komen ze uiteindelijk bij ons als wij plaats hebben. Zo, wij krijgen ze weer de gemeente.
1: Ja.
0: En ze blijven kinderen, wij adopteren ze niet. Wij zijn een soort foster parents. Ze zijn bij ons voor het leven. Dat is niet 18 jaar, niks. Ze blijven bij ons. En de gemeente en UNICEF houden toezicht op ons of wij het goed doen.
1: Ja. Hoeveel kinderen staan er op die wachtlijst?
0: Weet ik niet. In alle eerlijkheid.
1: Want dat is wel jammer natuurlijk, hè?
0: Ja, dat wisselt natuurlijk ook heel erg. Maar dat weet ik niet, omdat die wegen bewandel ik daar niet. Ik zorg vooral voor het kinderthuis.
1: Ja, want de werkende, de leerkrachten, die zorgen zelf ook voor de aanwas van kinderen. Die houden bij of er een wachtlijst is en of mensen toegelaten kunnen worden.
0: Ja, nou, dat is meer de officiële bronnen van de gemeente. Die gaan naar de dorpen toe, naar de scholen en kijken, zijn de kinderen die geen ouders hebben, zijn de kinderen die niet meer naar school komen. Dat is heel belangrijk. En dan weet je, er is iets aan de hand. Die kinderen gaan niet meer naar school. Wat gebeurt er? En dan gaat de gemeente daar naartoe en dan probeert ze achter te komen, wat gebeurt er met die kinderen? Kunnen we ze eventueel bij familie plaatsen? Dat is altijd de eerste.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is heel veel kinderen vaak. En die kunnen niet bij familie. De families hebben ook allemaal zwaar. Ja. Ze hebben ook niks. En dan eindigt heel veel in een kinderhuis bij ons.
1: Er is veel armoede rond Benin. En ook rond dat kinderhuis. En dan komen de kinderen bij jullie. En dan zien ze in één keer overvloed. Hè? Want dan hebben ze in één keer...
0: Ja.
1: Alles is er.
0: Alles.
1: Hoe reageren ze daarop?
0: Ja, dat is in eerste instantie natuurlijk heel getig. Omdat ineens is er eten, pop. Maar dat went wel heel snel. En dat grappige is, ze worden enorm opgevoed door de kinderen die al in het tehuis zijn. Zoals kinderen zijn, die zijn eerlijk tegen elkaar. En als ze een beetje te veel wil eten en te veel wil hebben, die grote kinderen zullen ze even opvoeden. En hoe dat hoort en hoe je in de rij blijft staan.
1: Ja.
0: En hoe, ja. Dat werkt net als grote families in Nederland, denk ik.
1: Het lost zichzelf op.
0: Ja.
1: Het lost zichzelf op. We gaan weer naar muziek. We gaan luisteren naar, eens even kijken. Louis Armstrong heb je gekozen voor We Have All The Time In The World.

0: Louis Armstrong. Heerlijk nummer. Karen Elise Olesen is de gast. Karen Elise, we hadden het net tijdens de muziek erover dat de kinderen die komen, want ja, die worden in één keer, die zien overvloed en die zien eten en die zien een moestuin en die zien van alles. Maar daar zijn ze niet gewend.
1: Nee.
0: En nou blijkt dat jij daar ook merkt als je er bent.
1: Ja, die kleine kinderen kunnen getig zijn. Meer eten. Ik wil. En dat is heel natuurlijk voor een klein kind. Ze ziet al die dingen. Waarom zullen ze niet vragen en nemen?
0: Maar ze waren niet anders gewend als te bedelen.
1: Ja, dus ze hadden niks. En ineens zien ze dat het alles is. Dus, maar dat het heel mooie is, dan worden ze keihard op hun plek gezet door hun oudere zussen en broer die al langer in de kinderhuis. Ten nood krijgen ze een draai om de oor. Je bedelen niet bij mama Karin en je gaat niet voor in de rij voor eten. Je doet dit niet, je doet dat niet. Zo. Ze worden opgevoed door hun ouderen.
0: Maar wat grappig eigenlijk, dat ze gewoon bedelend eigenlijk naar jou toe komen van bijna de hand ophouden van geef me eten.
1: Ja,
0: en dat andere kinderen zeggen van, en dat gaat hier niet
1: dat
0: gebeuren.
1: Dat gaat niet gebeuren.
0: Een hele cultuurschok. Ten positieve
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, heel mooi.
0: Je bent nou inmiddels al meer dan 20 jaar actief, hè, in Benin. Jou hebt onlangs nog een reis gehad. Heeft die nog veel van jouw kijk op het werk veranderd? Of ben je bevestigd in alles wat er tot nu toe was? En er is...
1: Nou, dat heeft vooral bevestigd dat wij op de goede weg zijn. En wat we doen, echt heel veel vruchten afwerpen, zo te zeggen. Omdat zo, nu hebben we een prachtig voorbeeld. Is een van onze oudste kinderen, Sebastian. Hij is nu diep in de 20. Hij heeft een opleiding. Hij is ongelooflijk... goede jonge man. Hij is nu assistent bij ons Daslin Small daar geworden. En hij gaat haar begeleiden. Hij gaat het kinderhuis in. Hij is baas over ons landbouwproject. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien dat onze oude kinderen nu terugkeren en helpen met runnen van het kinderhuis. Nou, dat is een van die dingen die mij ongelooflijk blij maken.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat niet alle kinderen die uiteindelijk opgroeien en groter worden, dat die een taak kunnen krijgen in dat huis.
1: Nee.
0: Er zijn er ook die banen moeten gaan zoeken. Hoe loopt dat?
1: Nou, absoluut. Dat is maar een handvol, waarschijnlijk, of twee handjes vol, die echt actief. Maar ze blijven elkaar steunen. Je ziet ook dat ze buiten het kinderhuis houden ze veel contact. En dan helpen ze elkaar. Er is altijd iemand die het moeilijker hebben of net een kinderen gekregen en het moeilijk hebben. Ze helpen elkaar en ze zijn er voor elkaar. En dat is natuurlijk wat je moet hebben en wat je ziet dat wij hebben bereikt. Dat ze familie hebben. Dat ze terug kunnen vallen op andere mensen dan op ons.
0: Ja.
1: En op elkaar.
0: Nou kan ik me voorstellen, je moet communiceren. Welke taal wordt er gebruikt? Of?
1: De voortaal is op scholen ook Frans. En ik heb de meest verschrikkelijke Frans die je kan voorstellen. Als een Fransman mij hoort praten, denken ze, waar komt ze vandaan? Maar ik kan heel goed communiceren met de kinderen.
0: Oh, die verstaan het licht, toch?
1: Nou ja, ik versta hun en ze verstaan mij.
0: Ja, maar het Frans is vanaf het begin af aan de taal die ze spreken?
1: Nou, nee, de meeste kinderen die bij ons komen spreken geen Frans. Dat is een groot probleem. Die hebben nooit Frans gehad. Zo de eerste die ze moeten leren bij ons is Frans spreken. Anders kunnen ze niet mee op de scholen.
0: Nee, welke leeftijd zijn die kinderen?
1: Wij nemen ze ongeveer vanaf 3, 4.
0: Dus dat leert wel heel snel?
1: Oh, binnen de kortste tijd.
0: Want ik neem aan dat binnen de school ook echt alleen maar Frans gesproken wordt. Ook door, ook door de kinderen onderling?
1: Nee.
0: Probeer je dat niet?
1: Nee, ze spreken heel snel. De hoofdtaal daar, de stammetaal, is Fon. En dan spreken ze echt heel snel met elkaar. Ik hoor het ook in het kinderhuis constant. Is het ook niet erg.
0: Maar ze zijn heel snel tweetalig.
1: Ja. Precies.
0: Wat heb je geleerd van de... Een beetje een vreemde vraag misschien, maar wat heb je geleerd van de mensen in Benin waar wij in Nederland iets van kunnen opsteken?
1: Ik denk doorzettingsvermogen. In de meest erbarmelijke toestanden. In de overweldigende hitte. Armoe. En toch proberen door te gaan. Altijd zoeken naar oplossingen. Ik ben keer na keer na keer gezeten. En ik denk, hoe doen we dit? En dan zeggen ze, mama, even rustig. Over 2 uur hebben wij het opgelost. En ja hoor.
0: Ja.
1: En dan gaan we verder. En ze zijn even blij. En ze kletsen. En dat heb ik heel erg geleerd van hun.
0: Je zei in het begin van ons gesprek dat het bestuur meegegaan was.
1: Ja.
0: Het bestuur was een beetje een probleem om daar rond te krijgen. Een tijd terug heb je hier nog verteld. Ja, we hebben eigenlijk bestuursleden nodig. Hoeveel zijn er intussen? Is dat gelukt?
1: 100%. En dat is een fantastisch bestuur. Nou, dit is werkelijk echt een droom voor mij. Omdat ik heb zoveel aan anderen kunnen geven. Wat heet dat? Overdragen, mm-hmm. heet het meer. En ik kan nu echt alleen de leuke werk doen.
0: Als iemand nu voor het eerst over Peuple du Monde hoort, dan waarom is steun nog steeds zo belangrijk?
1: Omdat zelfredzaamheid en laat ons zeggen dat wij wegvallen, dat kan. Dan dat ze zichzelf kunnen redden. En dat is landbouw, dat is de vakscholen die we hebben opgezet, dat is alles. Ontwikkelen van die dingen. Landbouw gaat, is stabiel. Maar je
0: zegt nu alsof de stichting een keer stopt.
1: Nee, als zeg ik, als dat zou gebeuren, omdat ik kijk naar de wereld om me
0: dan
1: heen.
0: Dan moeten ze er staan.
1: Ja, dan moet ze zichzelf kunnen redden, ook qua personeel en qua bestaan überhaupt.
0: Maar dat betekent dus dat ze ook een inkomstenbron moeten aanboren waarmee dat betaald kan worden. En daar is op dit moment natuurlijk geen zicht op.
1: Nee.
0: Dus waar denk je over 5 jaar te staan?
1: Nou ja, ik praat over heel lang. Maar ik kijk natuurlijk naar de wereld om me heen en niks is zeker. En wij hebben ook aanslagen gezien rond Benin. En op het moment zeggen ze ook, jullie kunnen niet meer komen. Of dat de rebellen overnemen en zeggen, olussen eruit.
0: Ja.
1: Wij willen jou niet hebben. Maar dan is het goed dat we de landbouw hebben. We hebben eigen vakscholen. En natuurlijk, die moeten meer en meer ontwikkeld worden. En daar zijn we ook nooit klaar mee.
0: Nee.
1: Maar zolang dat wij er zijn, en ik hoop voor altijd, maar dan is er altijd ontwikkeling en hulp nodig.
0: En waar kunnen ze jullie vinden op het internet om eventueel een donatie te doen?
1: Ja, ze kunnen ons vinden op onze website. Dat is www.peupledumonde.nl. En daar is alle informatie hoe je kan doneren.
0: Nou, mocht het te snel zijn gegaan, bij Mondo Lokaal op de website staat ook het contactadres van Peuple du Monde.
1: Ja.
0: Karen Elise, bedankt voor je komst in de studio. En nou, wellicht hebben we over een half jaar of 3/4 jaar dat we je weer kunnen ontmoeten. Met misschien wel nog positiever nieuws als dat je nou al had.
1: Ja, nou en ik wil ook bedanken dat ik mocht komen. En vooral iedereen die steun geeft en een hart voor de kinderen in Benin hebben. Heel hartelijk dank.
0: Wij gaan afsluiten met Jimmy Cliff, Reggae Night. En dan komen we straks weer terug met de story van Dave D. Dozy, Biggie, Mick en Titch.
2: Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.

En dat was Peuple du Monde. En de muziek was van Jimmy Cliff, Reggae Night. Wij gaan verder met de story van Dave D. Dozy, Beacon Beacon Titch. Mijn favoriete groep uit de jaren 60. En we zijn toegekomen aan een van de laatste nummers, want het is al 2:15. En dat is het nummer Last Night in Soho. Toen deze single in 1968 verscheen, was Soho nog het kloppend hart van het Londense uitgaansleven. Clubs, theaters, koffiebars en muziekcafés, daar gebeurde het allemaal. En de titel roept direct beeld op van neonlichten, smalle straatjes en een stad die nooit leek te slapen. Voor veel jonge Britten stond Soho symbool voor vrijheid, avontuur en muziek. En de groep wist die sfeer prachtig te vangen. Het is een nummer dat misschien niet zo uitbundig is als Holtide of Sabadak, maar juist daardoor zo sterk blijft. Dave D. vond dit het beste nummer wat ze ooit opgenomen hebben. Een mooie melodie, een subtiel arrangement en opnieuw een kenmerkende samenzang van de hele formatie. En net als Holtide kreeg ook Last Night in Soho tientallen jaren later een tweede leven. In 2021 gebruikte regisseur Eddie Wright het nummer in zijn psychologische thriller met dezelfde titel. En daardoor ontdekten opnieuw duizenden jonge filmliefhebbers deze bijzondere band. Het is mooi om te zien hoe goede muziek steeds weer nieuwe generaties weten te vinden. Last Night in Soho.

En dat was de laatste die we gedraaid hebben. Maar mogelijk hebben we nog tijd zometeen om te gaan. Ook nog een keer 60 jaar terug in de top, met de top 40. Maar ik heb beloofd om nog een aantal wedstrijden te noemen voor de beker van de KNVB. En daar gaan we dan nu op 30 augustus is dat. En dan hebben we Astrantia tegen Juliana. En een derde in de pool is EVVC. Dan hebben wij om 2 uur DWSH 18 tegen Volkel. En we hebben in die pool ook Odilia Peel en de Rakt. Om 2 uur de Zwalu tegen Olympia 18. En om 2:30 Sambeek tegen SSS 18. En die vier vormen samen weer een pool. De Zwalu, Olympia, Sambeek en SSS. SJS Langeboom die moet tegen Nooit Gedacht om 2:30. En OSS 20 en VOW zijn de andere twee ploegen in die pool. En Volharding die reist af naar Someren op 30 augustus om 2:30. En daarnaast zit ook de Ster en SHH in de pool. Dan hebben we ook om 2:30 Venhorst Constantia. En IJsselstein en ASV zitten daarbij. We hebben Achilles Reek tegen EGS 20 en VBC 25 tegen Gassel. Een mooi regionaal bestandje hier. Om 2 uur en om 2:30. En om 2:30 in een andere pool weer Vios 38 DSV en Excellent tegen SVS. En dan tot slot, want we hebben er nog eentje te goed. En dat is Hapse Boys. Die moet naar FC Uden en die zitten in een pool samen met Boskamp en SCMH. Ging het allemaal wat snel? Mijn verontschuldigingen, maar ik zit een beetje in tijdnood. Dus ik moet gauw verder. Laat ik maar gewoon meteen beginnen met Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald. En daarna gaan we naar de top 40 van 60 jaar geleden. MUZIEK

0: En met Amy MacDonald sluiten we deze uitzending af van zondag 2 augustus 2026. Ik hoop dat u het leuk gevonden hebt. Natuurlijk, het was een beetje veel Dave D, Dozy, Bicky, Make and Teach. Maar in verband met het overlijden van Becky vond ik dat het wel één keer kon. Als we tegen de tijd eind november weer met onze top 100 zijn, denk dan ook aan de groep. Dan kan die weer meedoen in die top 100. We gaan naar de top 40 van 60 jaar geleden. En daarin stond gelukkig ook nog een nummer van Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. En dat was het nummer Hideaway. De Kings stonden op 1 en Dave D, ja, die bleef toch een beetje hangen wat dat betreft.
1: Switch on.
0: Maar we gaan terug. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
2: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroeplvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.

0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Een frisse coupe, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
8: Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De inzet van 20 jaar in Benin levert resultaat op.

0: De eerste generatie jongeren van kindertehuis Maison L'Espoir studeert en werkt en neemt verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Karen-Elise Ollesen van stichting Peuple du Monde benadrukt de positieve ontwikkeling en zelfredzaamheid van de kinderen, die nu als volwassenen bijdragen aan de gemeenschap. Brabanders zijn vervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de stroom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is zomer. In het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Beste luisteraars, u weet nog dat wij vorige week begonnen zijn met het verhaal van Kees die de hele wereld aan kan. Een feuilleton in 7 delen waar u vandaag het tweede deel van te horen krijgt. Maar misschien hebt u of het eerste deel gemist of wilt u nog een opfrissertje. Weet u het nog? Kees is er helemaal klaar voor om zijn vakantie met Lori te beginnen. Met zijn rijbewijs op zak en zijn rugzak vakkundig ingepakt kan er niets fout gaan. Nog even Lori bellen dat hij eraan komt en de auto kan gestart worden. Maar dan komt hij tot de ontdekking dat hij de telefoon niet bij zich heeft. Waar is dat ding? En als hij dan eindelijk die telefoon gevonden heeft, vergeet hij het allerbelangrijkste, Lori te bellen.
1: Deel 2. De Fiat van Kees pruttelt tevreden over de provinciale weg richting Twente. Tenminste, tevreden. Dat geldt misschien voor de motor, maar niet voor Kees zelf. Die zit met beide handen strak om het stuur geklemd, alsof hij bang is dat het hele dashboard er anders vandoor zou gaan. Rustig, Kees, mompelt hij tegen zichzelf. Je rijdt geen Formule 1. Maar rustig blijven valt nog niet mee. Hij is al later vertrokken dan gepland, heeft Lori niet gebeld en voelt nu een lichte paniek in zijn buik opborrelen. Want stel dat ze denkt dat hij haar vergeten was. Of erger nog, dat hij zich bedacht heeft. Nee hoor, Kees Bloemendaal, want zo heet hij officieel, al gebruikt niemand ooit zijn achternaam, zou nog liever met dat oude Fiatje de Rijn inrijden dan zijn Lori te laten zitten. Hij kijkt vluchtig opzij naar de passagiers toe. Daar liggen een opgevouwen wegenkaart. Een zak winegums, 2 blikjes cola en een zonnebril. Die hij eigenlijk alleen heeft gekocht omdat hij vindt dat hij er daarmee meer uitziet als een echte roadtripper. Jammer dat het ding hem duizelig maakt zodra hij hem opzet. De lucht boven Drenthe kleurt inmiddels helder blauw. De zon schijnt uitbundig, alsof zelfs het weer zin heeft in vakantie. Kees zet voorzichtig de radio aan. Meteen schalt een Duitse slager door de auto. Jawohl, riep Kees enthousiast. Tot hij per ongeluk de ruitenwissers aanzet in plaats van het volume van de radio zachter te zetten. Verdorie. Piepend gaan de wissers over het kurkdroge voorruit. Kees drukt in paniek op allerlei knopjes, waardoor vervolgens ook nog het groot licht begint te branden. Een tegemoetkomende automobilist knippert boos terug. Doe normaal, joh. Ik ben nog aan het oefenen, bromt Kees beledigd. Na een paar minuten heeft hij eindelijk alles weer onder controle. Tenminste, totdat er plots een rood lampje op het dashboard begint te branden. Kees verstijft. Een lampje. Dat is nooit goed. Hij buigt zich voorover alsof hij het dashboard daardoor beter kan begrijpen. Een soort kannetje staat erop afgebeeld. Een gietertje, mompelt hij. Waarom brandt er nou een gietertje? Hij weet weinig van auto's, maar dit ziet er ernstig uit. Heel ernstig zelfs. Misschien wel motorpech ernstig. Voorzichtig stuurt hij de Fiat een parkeerhaven in langs de weg. Daar zet hij de motor uit en staart naar het dashboard alsof het een tijdbom is. Nou Kees, zegt hij hardop, dit is exact waarom mensen normaal een ANWB-lidmaatschap hebben. Hij stapt uit, trekt de motorkap open en kijkt naar binnen. Dat hielp totaal niet. Buizen, slangen, metaal, een vies doekje en ergens diep van binnen een geur alsof iemand oude soep op heeft gewarmd. Kees doet wat iedere man doet die geen verstand heeft van motoren, maar toch stoer wil lijken. Hij knikt ernstig naar de motor. Ja, ja. Alsof hij precies weet wat er aan de hand is. Op dat moment stopt er naast hem een grote camper. Een echt vakantiegevaarte met fietsen achterop, Duitse nummerplaat en een tuinkabouter voor het raam. Een man van een jaar of 60 stapt uit. Problemen? Vraagt hij vriendelijk. Kees wil eerst zeggen dat alles prima gaat. Maar precies op dat moment laat de Fiat een zielig pruttelend geluid horen. Een beetje. geeft Kees toe. De Duitser kijkt onder de motorkap en wijst direct naar links en begint te lachen. Olie? Vraagt Kees voorzichtig. Ja, jongen, zegt de man nu in verrassend goed Nederlands. Je auto heeft bijna geen olie meer. Kees voelt zijn wangen rood worden. Natuurlijk, zegt hij, alsof hij zelf ook al lang weet. Dat dacht ik al. De Duitse glimlacht breed, maar zegt niets. Samen lopen ze naar de camper waar de man een fles motorolie vandaan haalt. Zijn vrouw zit intussen achter het stuur een broodje te smeren. En zwaait vriendelijk naar Kees. Vakantie? Vraagt de man, terwijl hij olie bijvult. Ja, zegt Kees trots. Roadtrip met mijn vriendin. Ah, knikt de Duitser begrijpend. Dan moet de auto lopen. Anders geen romantiek. Kees grijnst ongemakkelijk. Na een paar minuten is het probleem opgelost. De Fiat start weer alsof er nooit iets aan de hand is geweest. Wat krijg je? Vraagt Kees dankbaar. Maar de man wuift het weg. Vakantiehulp, zegt hij. Volgende keer help jij iemand anders. Dat vindt Kees eigenlijk een prachtige afspraak. Na uitvoerig bedanken stapt hij weer in zijn Fiatje. Deze keer rijdt hij iets rustiger. Nou ja, tot hij bij Hengelo bijna de verkeerde afslag neemt. Omdat hij afgeleid wordt door een reclamebord met onbeperkt schnitzel eten. Focus, Kees. Zijn telefoon trilt ineens op de passagiersstoel. Lori. Hij slikt even. Neemt op via de speaker. Hallo, klonk haar vrolijke stem. Lori, zegt Kees opgelucht. Leef je nog? Ja, natuurlijk. Mooi, want je zou me bellen voordat je vertrok. Kees voelt zich betrapt. Ja, dat is ook het plan. Ik dacht al dat je onderweg misschien ontvoerd was. Nou, zegt Kees serieus. Ik heb wel bijna motorpech gehad. Oh nee, er gaat een gietertje branden. Aan de andere kant van de lijn blijft het even stil. Toen begint Lori keihard te lachen. Kees, dat is je olielampje. Ja, nou, dat weet ik nu ook. Ach jongen toch, giechelde ze. Waar was je zonder mij gebleven? Kees glimlacht vanzelf. Waarschijnlijk ergens langs de A1 met een kapotte motor. Nou, schiet maar op, zegt Lori vrolijk. Ik sta al klaar. Ben je zenuwachtig? Een beetje. Ik ook. Heel even blijft het stil aan de telefoon. Geen ongemakkelijke stilte, maar eentje die warm voelt. Dan zegt Lori zacht. Dit wordt onze mooiste zomer ooit, Kees. En terwijl Twente dichterbij komt, de zon over de weilanden schijnt en het oude Fiatje dapper verder tuft, voelt Kees het opnieuw. Dat heerlijke gevoel dat hij vorig jaar bij de Lorelei ook heeft gevoeld. Alsof de wereld ineens veel groter is geworden. En alsof hij die hele wereld eindelijk aan kan.

De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust. Ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag mensen. En ja, ik zou zeggen, vakantietijd. We hopen dat het warm is, maar ook weer niet te warm. Hè? En dan gaan we terug naar jaren geleden. Ik woonde in het klooster, of ik woonde tegenover het klooster Elsendaal in de Dr. Pelestraat. En daar was dit verval. Hostiemachine. In het klooster, achter slot, daar woonden en bidden de vrouwen van God. Ze tulden de groenten, hadden een boerderij. Ook werkten ze hard in de hostiebakkerij. Maar op een kwaaiend dag ging er wat kapot. Ze kostte niet wier met het lichaam van God. Toen moest de keusteres hulp gaan vragen. Aan een overbuur die al vlug op kwam dagen. Want kostte de nonnen iets niet repareren, dan mochten ze hulp vragen, maar alleen van heren. Zo kwam de buurman, hij bekeek het hostiemachine en zei, hier en daar moet er wat vet in. Terwijl de buurman een bekje koffie kreeg, het nunneke toekeek en zweeg, ging zuster Bernadette op zoek naar wat vet. Maar ze had het verkeerd begrepen, want na een stadje kwam ze terug met een schaaltje smalt van uit gebakken spek. Ja, zo kunnen ook spraakverwarring hebben, maar gelukkig hebben wij dat niet. En wij gaan weer gewoon aan de gang. Tot volgende week, mensen. Houdoe!

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville.

0: En je hoorde Kenny Rogers samen met de First Edition in Reuben James. Hi country folks, welkom bij de 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country, back-to-back, wekelijks bom op Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, all on board. We gaan naar Glen Campbell met de Rhinestone Cowboy.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nouse.

Charlie Rich, Behind Closed Doors. We gaan naar Willie Nelson. Wie is beter dan Willie Nelson? Nou, er zijn er natuurlijk wel een aantal, maar niet veel. Willie Nelson, I'm going to lose a lot of teardrops.

0: queen.
1: De beste country hoor je op Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville met Jo Naus.

Margot Smith hoorde je van Dayton, Ohio. It only hurts for a little while. In Dayton, Ohio, ik heb er heel wat herinneringen aan. Ik heb er heel veel uren doorgebracht op het vliegveld als ik naar Grand Rapids in Michigan moest in mijn arbeidszame leven in de Verenigde Staten. Ned Miller, From a Jack to a King. From a

Jukebox with a country song. Dat was Doug Stone. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein Bordeaux, traditionele country back to back. Mijn naam is Johan Huis van Omroep van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long for now. Er liggen nog wat plaatjes klaar. Johnny Carver, Afternoon Delight. En daarna Donna Fargo, The Happiest Girl in the Whole USA. Here is Johnny Carver.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom... is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras... volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat... met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens... zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5 over half 6 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De inzet van 20 jaar in Benin levert resultaat op. De eerste generatie jongeren van kinderthuis Maison L'Espoir studeert en werkt en neemt verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Karen-Elise Ollersen van stichting Peuple du Monde benadrukt de positieve ontwikkeling en zelfredzaamheid van de kinderen, die nu als volwassenen bijdragen aan de gemeenschap. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de stroom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: De wereldwijde meidengroep Cat's Eye laat weer van zich horen. Hun nieuwe single Animal draait om pure, rauwe energie en het loslaten van je wilde kant. Het is een krachtig statement over zelfvertrouwen, niet meer te temmen zijn en opkomen voor wie je bent op de dansvloer.
1: En dit is nieuwe muziek op

0: Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij.

0: springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren." De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Bala, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: nu als volwassene bijdragen aan de gemeenschap. Brabanders zijn vervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de stroom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is Nieuw. Op Omroep Land van Kuik.
1: Choose in Texas is de nieuwe pop country single van Ella Langley. De song vertelt het verhaal van een vrouw wiens lover haar verlaat voor een andere vrouw. En eigenlijk voor Texas zelf. Just when I-

Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De inzet van 20 jaar in Benin levert resultaat op. De eerste generatie jongeren van kindertehuis Maison L'Espoir studeert en werkt en neemt verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Karnelise Ollesen van stichting Peuple du Monde benadrukt de positieve ontwikkeling en zelfredzaamheid van de kinderen die nu als volwassenen bijdragen aan de gemeenschap. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen

0: nvc.nl. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

Disco. It ain't no country club either.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Everybody get up.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Shania Twain, de koningin van de country pop, is helemaal terug. En met deze nieuwe single, Little Miss Twain, blikt ze op een prachtige manier terug op haar eigen roots. Het nummer is een ode aan het jonge, dromerige meisje dat ze ooit was, lang voordat ze de wereldwijde hitlijsten veroverde. Een heerlijke, nostalgische track met die herkenbare Twain-energie.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten.